mest mag daarom niet worden verstoord. Het weer vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

0: let you know you're one of my kind.
1: Raiden. This is Studio Raiden.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

Stef Banstra met het NWS-journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ook al op de hoogte gebracht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Houts een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en daar eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging Haagse Houts nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels en het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NWS Journaal.

0: 4 uur.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde afgelopen avond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie, terwijl er honderden mijnwerkers ondergronds aan het werk waren. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen waren ook de 8 slachtoffers die bij die explosie omkwamen. De reddingsoperatie voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op die locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van die raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. Die tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van die tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing gevonden kan worden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt. Die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde gisteravond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen ook de 8 slachtoffers.

slachtoffers die bij de explosie omkwamen. De reddingsoperatie in China voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor afgelopen donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket weer op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12, straks overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. Later alleen in het noorden grijs, met daar nog kans op een kleine bui. Dit was het NOS Journaal.

0: 6 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er zorgen over andere tanks in de buurt die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig ongeval in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis had op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf SpaceX van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12, later overdag overal droog met veel zon bij temperaturen van 25 tot 29 graden. Vanavond ook nog lang zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.

0: De Bedriegertjestrail wordt op woensdag 10 juni voor de 39ste keer gehouden, rond Kasteel Rozendaal in Rozendaal. Deelnemers kunnen kiezen uit een route van 6 of 11 kilometer door het park, bos en heidegebied. Ook is er een kidsrun voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Start en finish zijn in de kasteeltuin van Kasteel Rozendaal. Inschrijven kan online via de website Bedriegertjestrails of op de avond zelf bij de start en finish.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Rozendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag wordt het met 27 tot 29 graden nog warmer dan vandaag. Daarbij is het zonnig met later op de dag wat stapelwolken. De wind is zwak of matig en waait uit het zuidwesten. Morgenavond draait de wind naar noordwest. Tijdens Pinksteren blijft het zonnig en droog. Zondag wordt het ongeveer 26 graden. Maandag komt het kwik nog wat hoger uit met 27 tot 29 graden. Ook dinsdag volgt nog een opvallend warme dag. De dagen daarna levert de temperatuur flink in. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis daar bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de derde avond deze week overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand. Die brak uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. Omwonenden die last hadden van de rook krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten. Over de identiteit van het dodelijk slachtoffer is nog niets bekend. Zo'n 40.000 inwoners ten oosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Het weer. De dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.

0: Roda.
1: Nu te lezen op studioreden.nl.
2: Een beruchte inbrekersbende uit Velp staat centraal in het nieuwe boek De Bende van Bartje B. van amateurhistoricus Theo Huting. Het boek beschrijft de misdaden van een zevenkoppige bende die begin vorige eeuw actief was in Velp en omgeving. Ook de arrestaties, rechtszaken en een opvallende ontsnapping uit een politiecel komen aan bod. De boekpresentatie is op woensdag 3 juni bij Boekhandel Jansen aan de Emmastraat in Velp.
1: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag wordt het met 27 tot 29 graden nog warmer dan vandaag. Daarbij is het zonnig met later op de dag wat stapelwolken. De wind is zwak of matig en waait uit het zuidwesten. Morgenavond draait de wind naar noordwest. Tijdens Pinksteren blijft het zonnig en droog. Zondag wordt het ongeveer 26 graden. Maandag komt het kwik nog wat hoger uit met 27 tot 29 graden. Ook dinsdag volgt nog een opvallend warme dag. De dagen daarna levert de temperatuur flink in. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De 5 duikers die vorige week omkwamen in een grot op de Malediven waren mogelijk de weg kwijtgeraakt door opgeroerd zand. De lichamen van de 5 Italianen werden begin deze week teruggevonden. Het reddingsteam vond 4 van de slachtoffers in een doodlopend stuk van het grottenstelsel, waar het zicht snel kan verslechteren door het zand wat er op de bodem ligt. En ook hadden de vermiste duikers volgens een van de leden van het reddingsteam waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de 3e avond op rij deze week, overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 82 mensen om het leven gekomen. 9 slachtoffers worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shaanxi. Zo'n 250 medewerkers waren ondergronds aan het werk in de mijn toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.

0: studioreden.nl. Een benefietlezing van schrijver en journalist Joris Luijendijk op het Redes Lyceum in Roosendaal heeft 32.000 euro opgebracht voor Oekraïense studenten. Bezoekers zamelden 22.000 euro in, waarna Rotary Club Roosendaal Veluwezoom het bedrag aanvulde. Met het geld worden studiebeurzen betaald voor 6 studenten. Tijdens de avond sprak Luijendijk over de oorlog in Oekraïne, de rol van Rusland, de Verenigde Staten en de invloed van grote Amerikaanse techbedrijven op Europa.
1: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Het is zonnig en de temperatuur loopt op naar zomerse waarde. Het wordt vanmiddag 27 tot 29 graden. Daarbij waait niet meer dan een zwakke zuidenwind. Later vandaag draait de wind naar het westen en koelt het in het westen van de provincie af. Tijdens Pinksteren blijft het zonnig en droog. Zondag wordt het ongeveer 26 graden. Maandag komt het kwik nog wat hoger uit met 27 tot 29 graden. Ook dinsdag volgt nog een opvallend warme dag. De dagen daarna levert de temperatuur flink in. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

City Dijkers met het NOS Journaal. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 90 mensen om het leven gekomen. Er wordt nog gezocht naar andere slachtoffers. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shaanxi. Zo'n 250 mijnwerkers waren ondergronds aan het werk toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk

os bekogeld en betast door een groep dronken mensen. Toen de handhavers hen weg wilden sturen, werd er van alles naar hen gegooid. Mannelijke handhavers werden ook bij hun billen en kruis gegrepen. De politie greep uiteindelijk in en heeft 4 mensen opgepakt. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: kijk. Nu te lezen op studioreden.nl.
1: De Bedriegertjestrail wordt op woensdag 10 juni voor de 39ste keer gehouden. Rond Kasteel Rozendaal in Rozendaal. Deelnemers kunnen kiezen uit een route van 6 of 11 kilometer door het park, bos en heidegebied. Ook is er een kidsrun voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Start en finish zijn in de kasteeltuin van Kasteel Rozendaal. Inschrijven kan online via de website Bedriegertjestrails of op de avond zelf bij de start en finish.
0: Wat gebeurt er in Reden en Rozendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging al op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Bij de grens en de controles daar 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En de A12 de andere kant op, vanaf Duitsland naar Arnhem. Voor Duiven doe je er 5 minuten langer over en staat zo'n 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Reden en Roosendaal. Het is zonnig en de temperatuur loopt op naar zomerse waarde. Het wordt vanmiddag 27 tot 29 graden. Daarbij waait niet meer dan een zwakke zuidenwind. Later vandaag draait de wind naar het westen en koelt het in het westen van de provincie af. Tijdens Pinksteren blijft het zonnig en droog. Zondag wordt het ongeveer 26 graden. Maandag komt het kwik nog wat hoger uit met 27 tot 29 graden. Ook dinsdag volgt nog een opvallend warme dag. De dagen daarna levert de temperatuur flink in. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

Het is zaterdag 23 mei 2026. Het is 10:00 geweest. Je luistert naar Studio Reden. Dat betekent weer 2 uur lang een goedemorgen voor jou. Met 2 uur lang fijne muziek. Studio Reden. En dat heb je al kunnen horen. Want ik opende namelijk met Taylor Swift Opgeleid. Thomas Agda en in een mooie combinatie onder andere met Maan en Typhoon. Als ik je weer zie. En ook Berlin met Take My Breath Away. Zo dadelijk is het Sam Hunt, Take Your Time. Nou, dat moet je ook vooral doen op deze zwoele zaterdag, want dat is het. De nacht was wel lekker, hè? Maar het wordt vandaag warm. En dan krijg je ook nog eens een keer hele goede muziek hier op Studio Reden. Zoals Another and 54 Ultra.

music that puts a smile on your face. En dat is met deze plaat zeker zo. Het is zo'n lekkere, chille plaat. Lekker gitaartje eronder. Sam Hunt, Take Your Time hier op Studio Reden. Ook lekkere Sam Fender en Olivia Dean. Zo dadelijk met Rain Me In. Na de vrouw die, als het zo wat kouder gaat worden, zo rond november ongeveer, dan wordt deze vrouw natuurlijk altijd slaaprijk. Ja, want dan komt er een bepaalde kerstplaat uit en ze verdient er elk jaar nog steeds miljoenen mee. Maar goed, het gaat vandaag rond 30 graden buiten worden. We gaan het niet over kerst hebben, maar ik heb het wel over deze zangeres. Mariah Carey met Someday. Hierbij, goedemorgen.

Dangerously good, zo worden ze omschreven, deze combinatie. Want dan heb je natuurlijk gewoon een enkeling als Sam Fender die het al ontzettend goed doet als hij solo gaat. Dan heb je een enkeling en als een Olivia Dean die het ook ontzettend goed doet. En dat wil niet per se zeggen dat wanneer je die twee samenvoegt dat het dan meteen een succes wordt. Nou, nu wel hoor. Sam Fender en Olivia Dean, Rain Me In. Over succes gesproken, een megaster zegt Dua Lipa, Houdini hoor je straks naar Gwen McRae, Keep the Fire Burning.

0: op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in Gelderland op de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staan een kwartier op onthoud. En de andere kant op, vanaf de A12 richting Arnhem. Voor Duiven staat 10 kilometer met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Ibiza-geloge topplaat Dua Lipa Houdini hier op Studio Reden. En over topplaten gesproken, Rihanna Don't Stop The Music, hoor je ze dadelijk naar Alex Warren. En ik zou de titel geen eer aan doen als ik jou was, maar gewoon lekker naar deze muziek luisteren. Fever Dream!

Mama Appelsap. Nee, dat is hem niet. Rihanna wel met Don't Stop the Music. De volgende plaat heeft een bijzonder verhaal wel. Want het was Patrick Monahan, de zanger van Train, die op een gegeven moment Ashley Monroe tegenkwam, de zangeres op de komende plaat, toen ze 19 was. Ze werkten beide samen bij Columbian Records, of Columbia Records, moet goed uitspreken. En Ashley die gaf eigenlijk meteen al aan dat ze heel graag met Patrick een plaat wilde maken. Nou, dat was op dat moment niet het moment. En Patrick was in New York, schreef een plaat, nadat hij dus een hoop oude klasgenoten tegen was gekomen. En de gedachtenspinsels die hij had daarbij was van, oh, kijk eens even joh, I was such a troublemaker when I was young. En hey, ik was echt een probleemkind, maar nu zijn we ouder geworden. We hebben onze moeilijkheden gehad, maar het heeft ons wel gemaakt tot wie we zijn. En zo kwam de titel Bruises tot stand. En wie kon die nou beter inzingen dan Ashley? Die hoor je hier met Train.

Ja, deze zwoele plaat past wel een beetje bij de temperatuur, hè, want het wordt warmer met de minuut, lijkt het wel. Spandau Ballet met True hier op Studio Reden. En je hoort zo dadelijk nog voor de klok van 11 James Morrison met Slave to the Music. En na Direct and Won't Fall. En natuurlijk tot na 11 hier op Studio Reden.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Heden. 11 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zouden vandaag 2 opvanglocaties bij moeten komen om mensen op te vangen waarvoor geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zegt de burgemeester van Stadskanaal in het Dagblad van het Noorden. De buurgemeente ving vannacht voor de 2e keer mensen op die anders buiten hadden moeten slapen. De burgemeester ging daar alleen mee akkoord, onder de toezegging dat er vandaag 2 nieuwe locaties worden geopend. Waar is nog niet bekendgemaakt. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand in een woning. Die brak vanochtend vroeg uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. Bewoners van omliggende woningen moesten vanwege de vlammen hun huis uit. Het dodelijke slachtoffer is de bewoner van het pand waar de brand uitbrak. De oorzaak is nog niet duidelijk. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er eigenlijk een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte samen met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden vanmiddag. In het zuiden is het mogelijk lokaal nog iets warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel weer wat wolken over en dan koelt het ook wat af door een sterke wind van zee. Morgen is opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Op 2 plekken vertraging in Gelderland. Tot begin de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld is een ongeluk.

goedemorgen op deze zwoele zaterdagochtend, 23 mei 2026. Het is 11 uur geweest. Uurtje goedemorgen zit erop, maar dat betekent ook dat er nog een uur te gaan is. De opener was van Livianka met People, Teddy Swims, Mr. Know-It-All en Alan Clark met Hold On. Zo dadelijk een hele toffe combinatie van Shaboozy en Miles Smith, Blink Twice. Na een vrouw zet hij achter een piano of niet, maar het is meteen goud wat er uit de strot komt. Alicia Keys, Empire State of Mind.

Shabuzi en Miles Smith met Blink Twice hier op Studio Reden. Na twee keer knipperen en voor je het weet is Justin Bieber aan de beurt. Die komt langs met Anyone hier op Studio Reden. Na een plaat, en het is alweer even geleden, maar ik ga gewoon weer eens een keer een leeftijdscheckje met je doen. Want dat hoort er ook gewoon bij. Het is The Cure met Close to Me. En dan zeg jij het maar. Uit de jaren 70, jaren 80, jaren 90. Enig idee? 13 september 1985. Die plaat die vandaag dit jaar 41 jaar oud gaat worden. Maar hij blijft goed. The Cure nogmaals met Close to Me.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in Gelderland op de A1 om te beginnen Amsterdam richting Apeldoorn. Daar gebeurde bij Barneveld een ongeluk. De weg is net vrijgegeven, maar er staat nog wel 10 kilometer file met ruim 3 kwartier oponthoud. En de A12 is druk vanaf Duitsland naar Arnhem. Voor Duiven duurde er ook 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Columbus Hill, Shanna Spiro hier op Studio Reden. Weet je, je hebt succesvolle bandleden die heel herkenbaar zijn. Zo is de artiest die je zo dadelijk gaat horen, de drummer van de Eagles. En binnen de Eagles heeft hij heel veel hits gezongen. Zoals Hotel California, Witchy Woman, One of These Nights, Desperado, Life in the Fastlane en The Long Run. Maar als je dan ook nog eens een keer een rete succesvolle carrière hebt als solo-artiest, ja, dan doe je het wel heel erg goed. En dat is deze man, Don Henley. The Boys of Summer hoor je nu hier op Studio Reden.

Just Dance inderdaad van Lady Gaga hier op Studio Reden bij Goedemorgen. Ah, wat een lekkere opener vind ik dat bij deze plaat. Hey, Jan van Gelderen komt straks langs met het weer. Daarna hoor je Snow Patrol met Just Say Yes. Na deze knijter van een hit van En Vogue, Free Your Mind.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Ook vanmiddag is het zonnig en zomers warm met 27 tot 29 graden. Daarbij waait een zwakke zuidenwind. Later vandaag draait de wind naar het westen en koelt het in het westen van de provincie af. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon, komende nacht is het helder en daalt de temperatuur uiteindelijk naar 12 graden. Tijdens de Pinksterdagen blijft het zonnig, droog en zomers. Morgen wordt het 25 graden, Pinkstermaandag kan het weer 28 graden worden. Dinsdag volgt nog een zomerse dag. De dagen daarna is het minder warm, maar het blijft zonnig. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Control met Just Say Yes. Nou, je gaat iets bijzonders mee maken. Ik noem het altijd maar The Irresistible Force of Love. Want wat is nou het geval? Het is natuurlijk het weekend van wederom optredens van Susan en Freek. En waarom zeg ik Irresistible Love? Omdat ik hier een 7-jarig meisje rond heb lopen. En die gaat er vanavond met haar moeder naartoe. Maar Susan en Freek hoor je normaal gesproken bij mij niet. Want ik vind dat zelf niet zo erg veel leuke muziek. Maar ik ga die kleine meid van mij blij maken. En daarom ga ik Goedemorgen bijna afsluiten op deze zaterdag 23 mei met Susanne Freek, maar dan ook met een van mijn favorieten. Claude Fazi, hier op Studio Reden. Abong is goed.

0: 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Klimaatboegbeeld Marianne Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaatbeleid en energietransitie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marianne Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. In China is de eigenaar opgepakt van de mijn waar gisteravond een gasexplosie plaatsvond. Zeker 90 mensen zijn daarbij omgekomen. Ook zijn honderden mensen naar het ziekenhuis gebracht. Reddingswerkers zoeken in de mijn naar meer slachtoffers. Mogelijk zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. De Democratische Republiek Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Het weer, een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB.
3: Het is druk op de weg, ook in Gelderland. Er staan veel files die zo'n 5 tot 10 minuten vertraging veroorzaken. Meest oponthoud op de A1 onder andere Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Voorthuis 8 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En de A12 Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: en Doerland.
1: Ja, hij is zeker niet onbescheiden over zichzelf, hè, deze Jelly Roll. Je hoorde I'm Good en dat heeft hij flink herhaald. Kenny B, die heb ik nu voor je klaarstaan met Parijs. En ik heet je een hele goede middag.

Roxette en Jude, How Do You Do? Volgens mij 1991 is heel even uit mijn hoofd. Ach, ik kan er een jaartje na zitten, maar dat is al zo lang geleden. Ja, fijn dat je luistert. Ik heb zo direct de farm voor.

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marm is vogelgriep ontdekt. De ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze een rechtszaak over klimaatbeleid tegen de staat won. Ze was een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie. Marjan Minnesma was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt Eenhoorn de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer, er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend zonnig en het wordt 25 tot 29 graden. Vanmiddag kan het aan de kust wat afkoelen door wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in Gelderland op de A12. Arnhem richting de Duitse grens. Bij de grenscontroles een kwartier oponthoud. En op dezelfde A12, maar dan de andere kant op voor Duiven. En dat is dus richting Arnhem. Ook daar heb je een kwartier vertraging. En verder de A12, Duitse grens richting Arnhem. Voor knooppunt Velperbroek gebeurde zojuist een ongeluk. Hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Kees en Doorland. Je
1: beleeft het hier. Ja, dat doet Studio Reden natuurlijk ook 24-7 voor jou. Standing next to you. Je hoorde Young Cook. Van harte welkom. Tweede uur alweer begonnen. En ik heb nu voor je Benson Boone.

Pelleg, je hoorde Milo en You Don't Know. En dat allemaal hier bij Studio Radio op jouw zaterdagmiddag 23 mei alweer 2026. Dark Side, Ellen Walker.

je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Ook vanmiddag is het zonnig en zomers warm met 27 tot 29 graden. Daarbij waait een zwakke zuidenwind. Later vandaag draait de wind naar het westen en koelt het in het westen van de provincie af. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon. Komende nacht is het helder en daalt de temperatuur uiteindelijk naar 12 graden. Tijdens de Pinksterdagen blijft het zonnig, droog en zomers. Morgen wordt het 25 graden, Pinkstermaandag kan het weer 28 graden worden. Dinsdag volgt nog een zomerse dag. De dagen daarna is het minder warm, maar het blijft zonnig. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

Danny Grammer samen met Max. En je hoorde The Things I Love. En Jan van Gelder die bracht ons natuurlijk nog even het weerbericht voor de komende dagen. Je luistert naar Studio Reden op jouw zaterdagmiddag 3.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Heden. 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion het spoor opgegaan. Gisteren werd de spoorblokkade nog verboden door de burgemeester, politie en OM. En ook de NS en ProRail vinden dat het spoor geen plek is om te demonstreren. Utrecht is het belangrijkste spoorwegknooppunt van het land. De actie begon met een sit-in voor de toegangspoortjes van het station. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marrem is vogelgriep ontdekt. Ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk, omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat, als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Binninghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt hij de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer. Er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend droog en zonnig, bij 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

van een weekendje weg vorige week. Dit weekend, ook al is het een lang weekend, ben ik er weer gewoon bij. Zojuist Far Away From Home, Sam Veld. En we hadden ook nog Damiano David met Talk To Me. En dit is muziek van Sheila en The Black Devotion. Spacer.

Zoals Ramazate, Casa de la Vida. En we hadden ook nog Ik wil dat je liegt van Maxime en

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Lekker hoor. New Religion, Bebe Rexha en Faithless hier op Studio Reden. Met onderweg het nieuws van 3 uur zo direct. Tot die tijd nog een paar lekkere platen. Zoals deze van Gracie Abrams. Dit is I Love You, I'm Sorry.

0: 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal wordt weer opgestart nadat activisten korte tijd op het spoor hebben gezeten. De spoorblokkade van actiegroep Extinction Rebellion was gisteren al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt extra maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Voor de tweede keer deze maand is een uitbraak van vogelgriep ontdekt. Vorige week was er één in Biddinghuizen, nu in Marum in Friesland. 80.000 kuikens en 55.000 kippen zijn afgemaakt. Vogelgriep komt normaal vooral voor in de herfst en in de winter. Overal in Nederland nemen evenementenorganisaties maatregelen om mensen tegen de hitte te beschermen. Er zijn dit Pinksterweekend veel festivals en sportevenementen. Er zijn bijvoorbeeld extra waterpunten, gratis zonnebrandcrème of extra schaduwplekken gecreëerd. In Maastricht is de marathon afgelast. De halve marathon gaat wel door, maar is vervroegd. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon dus. Het wordt 25 tot 29 graden. Aan de kust koelt het wat af door de wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

All Cried Out, Alison Moyet en waar ook nog Stay If You Wanna Dance van Maal Smit. En dat allemaal hier op Studio Reden, waar we ja, toch ook wel een beetje het lekkere weer beginnen te voelen. En dat doen we dan ook wel met een paar lekkere plaatjes, zoals deze van Robert Holmes. Dit is Escape, de Pina Colada song.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens staat bij Zevenaar een file van 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Er is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. En ook op de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem bij Duiven is de vertraging ook 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Dance Classics hoor je natuurlijk ook hier op Studio Reden met nu Centerfold. Dit was Dictator. Tegenwoordig geen gebrek aan op deze aardbodem. Oké. Daarvoor ook nog Morgan Wallen en Tate McRae met What I Want. En dit is Natasha Bedingfield.

0: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Rozendaal. Ook vanmiddag is het zonnig en zomers warm met 27 tot 29 graden. Daarbij waait een zwakke zuidenwind. Later vandaag draait de wind naar het westen en koelt het in het westen van de provincie af. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon. Komende nacht is het helder en daalt de temperatuur uiteindelijk naar 12 graden. Tijdens de Pinksterdagen blijft het zonnig, droog en zomers. Morgen wordt het 25 graden, Pinkstermaandag kan het weer 28 graden worden. Dinsdag volgt nog een zomerse dag. De dagen daarna is het minder warm, maar het blijft zonnig. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Rozendaal ook op Studio Rheden TV.

Planet Blue, Mama was dat. En Jan die heeft ons ook weer helemaal up-to-date gebracht voor wat we kunnen verwachten met het weer voor dit lang weekend. En voor mij zit het erop voor deze zaterdag. Morgen, eerste Pinksterdag, dan ben ik er weer gewoon bij om een uurtje of twee hoor. Hou hem zeker hier op Studio Reden, de muziek gaat gewoon door met nu de Jacksons.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke bedreigingen en intimidaties van burgers niet accepteert. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd op het spoor geweest. Ze eisen onder meer dat het kabinet per direct sancties instelt tegen Israël. De spoorblokkade werd gisteren verboden. De politie heeft de activisten vrij snel weer weggehaald. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal komt weer op gang. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden, de andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een ongeluk staat er file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij Zevenaar is de vertraging een kwartier. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. De andere kant op gebeurde ook een ongeluk bij Duiven. Daar is de rechte rijstrook nog dicht en de vertraging nu ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

pand en die swims. Goedemiddag. Ja, het is alweer een paar minuten over vier op deze zonnige zaterdagmiddag. Ja, en dankjewel Fardo voor de afgelopen uren. Hij heeft zijn korte broek alweer aan, zie ik. Jonge, jonge. Ja, en dan gaan we lekker verder met Reden Roosendaal Centraal. Met natuurlijk regio-informatie. En natuurlijk wat hits, feitjes uit de pophistorie. Ook deze zaterdagmiddag. En ja, natuurlijk ook veel lekkere muziek. Zoals deze van Ben Howard. Keep your head up.

mooi nummer. Wat een geweldig leuk liedje is dit van deze Ben Howard. Keep your head up. En dat doen we zeker. En vooral deze periode moeten mensen maar eens goed nadenken met wat ze doen, toch? Maar goed, wij maken er een gezellige zaterdagmiddag van op Studio Reden, Reden Roosendaal Centraal. En voor de groeten en felicitaties stuur je berichten naar studio@studioreden.nl of gebruik hiervoor onze gratis Studio Reden app. Onderweg direct met Wantfall en nu Ice House met Crazy.

0: Chauffeur.
1: Eén chauffeur, Oscar en de Wolf. En ja, die wolven die zwerven nog steeds rond, hoor, op de Veluwe. Ja, hiervoor hadden we nog direct met Hornfall op Studio Reden. Regio-informatie. In Reden is morgenmiddag weer open dag bij de Bijenstal aan de Heuvertseweg. Imkers van Imkersvereniging Arnhem, Velp en Omstreken geven daar tot half juli elke zondag demonstraties. En dat is tussen 12 en 3 uur, 's middags dus. Bezoekers kunnen een kijkje nemen in de bijenstal en uitleg krijgen over het leven van bijen en het maken van honing. Ook is er honing te proeven en te koop. Voor kinderen is er een knikkerspel met weetjes over bijen, waarmee een kleurplaat gewonnen kan worden. Ja, dat leuk toch? Voor die kindertjes. De bijenstal ligt net voorbij het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten. Dus morgenmiddag alweer open dag bij de bijenstal in Reden. Dus genoeg om daar maar eens eventjes heen te gaan, toch? Daar hebben we er allemaal wel tijd voor.
2: Dit is Studio Reden.
1: Ja, en door met de muziek, dacht ik zo. Kensington die komt eraan met Stay, een geweldig nummer. En nu, Cher, Strong Enough.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. De andere kant op tussen knooppunt Oudijk en Zevenaar een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jenna Spiro was dat, Material Lover. En hiervoor nog Robin Schulz, het Aldrie Gat. En Red Roosendaal Centraal met regio-informatie. Tweede Pinksterdag, aanstaande maandag. Dan is er weer een grote openlucht vlooienmarkt bij Sporthal De Dumpel in Velp. Bezoekers kunnen van 9 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags rondstruinen langs tientallen kraampjes met tweedehands spullen, antiek, curiosa, kleding en huisraad. De markt die wordt gehouden op de parkeerplaats aan de Gruttostraat en is georganiseerd door Animo Vlooienmarkten. Ook is er catering aanwezig. Ja, wanneer niet? Ja, vanuit de sporthal zelf. En die entree die bedraagt €3,50 voor volwassenen. En kinderen tot 12 jaar die mogen onder begeleiding gratis mee naar binnen. Dat dus aanstaande maandag. Dan is het tweede Pinksterdag. De openlucht vlooienmarkt bij De Dumpel in Velp.
1: Studio Reden.
0: Ja, leuk toch een beetje struinen op die vlooienmarkt. Maar goed, straks wat feitjes uit de pophistorie. Nu de Sugar Babes. Round, round.

Namensbandje, deze Sugar Base, je hoorde Round Round op Studio Reden. Vrienden, het is vandaag 23 mei. En muziekliefhebbers, we stappen in de muzikale tijdmachine, want 23 mei blijkt een datum vol legendarische releases, verrassende momenten en bijzondere carrièresprongen. Want in 1970 begonnen de Beatles met hun album Let It Be aan een nieuwe nummer 1 notering in het Verenigd Koninkrijk. Opmerkelijk genoeg was de band toen eigenlijk al uit elkaar aan het vallen, terwijl de wereld nog massaal meezong. En diezelfde dag scoorde Paul McCartney solo een enorme klapper in Amerika met zijn debuutalbum McCartney. Alsof hij meteen wilde bewijzen dat er ook leven na de Beatles bestond. En dan naar 1975. Elton John bracht op 23 mei het autobiografische album Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy uit. Het werd een eerste album ooit dat direct binnenkwam op nummer 1 in de Amerikaanse albumlijst. En nog verder terug in de tijd, in 1960, stonden de Everly Brothers bovenaan de hitlijsten met Caffey's Clown. Dat nummer werd later een grote inspiratiebron voor tientallen popgroepen uit de jaren 60. Inclusief nog jonge muzikanten uit Liverpool die later bekend zouden worden als de Beatles. En zo bewijst 23 mei maar weer, sommige dagen schrijven geen geschiedenis, ze zingen haar.

80, jaren 90 en ook al de jaren daarna. Dat bewijst wel dat we die muziek nog even draaien op Studio Reden. Michael Jackson was dat, Rock With You. En hiervoor nog Alexis Jordan, moet ik zeggen, met Happiness. En we zijn zeker happy. Straks in het tweede gedeelte Reden Roosendaal Centraal nog meer regio-informatie. En natuurlijk heel veel lekker muziek. Tot zometeen. Hier zijn Fleming en Meteor. Niet nodig.

0: 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Utrecht Centraal hebben ongeveer 20 activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd vanmiddag het spoor geblokkeerd. Alle treinen van en naar Utrecht werden voor ongeveer 2 uur stilgelegd. Gisteren werd de spoorblokkade al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Frankrijk laat de extreemrechtse Israëlische minister van Veiligheid Ben-Gvir niet meer toe op Frans grondgebied. Aanleiding is het filmpje dat Ben-Gvir plaatste van activisten van de Gaza-vloot die door Israël waren opgepakt in internationale wateren. Ze moesten geknield zitten met hun handen vastgebonden. Frankrijk noemt dit onacceptabel. De activisten zijn inmiddels weer vrij. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

We begonnen dit uur met Klinkeet, Jubel. En jubelen doen we zeker, want het is toch een fijne, gezondige zaterdagmiddag, vrienden. Ja, met veel muziek. Straks regio-informatie nog. Suzanne Freek, die komen eraan. Halverwege Justin Pieper met Loli. En nu Duffy met Warwick Avenue.

0: vechten in het Gelredoom in Arnhem. Ja, je hoorde Suzanne Freek nu even hier op Studio Reden met Halverwege. En hiervoor nog Justin Bieber met Lonely. Dan op tweede Pinksterdag organiseert IVN Oost Veluwezoom een fiets- en wandeltocht door de Veluwezoom. Deelnemers trekken in één dag door 7 verschillende landschappen en krijgen onderweg uitleg over het ontstaan van het gebied en het gebruik ervan, vroeger en nu. De tocht die start maandag aanstaande om 10:30 bij de Spelerij in Dieren. Via de Elsberg gaat de route richting de IJssel en na zo'n 35 kilometer eindigt de dag weer bij het beginpunt. Onderweg is er tijd voor een zelf meegebrachte lunch. En een elektrische fiets, dat wordt sterk aangeraden, zeggen ze hier. Meedoen, dat is helemaal gratis. En aanmelden, dat hoeft helemaal niet. Dus dat aanstaande tweede Pinksterdag, maandag. Fietstocht en wandeling door de Veluwezoom. Georganiseerd door de IVN Oost Veluwezoom dus.
1: Dit is Studio Reden.
0: Nou, ik denk momenteel even niet aan fietsen. Ik denk aan heel wat anders. Ja, nog eventjes, dan is het weer zaterdagavond. De meeste mensen van ons die gaan lekker barbecuen. En er zijn er natuurlijk ook heel wat onder ons die gaan lekker dansen, swingen, gaan lekker uiten. En om in de stemming te komen hebben we hier de Pasadena's met Tribute. En daarna Broek Vriezer met Something in the Water. Hey.

0: Als het raampje kijkt, dan ligt er helemaal niets in het water op dit moment. Ja, je moet weten. We hebben hier een badje in de studiotuin neergezet. Er zit dus helemaal niemand in. Something in the water was dat, Broekvreser. Wij gaan door met Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love. En Agnes is hier met Release Me.
1: Studio Reden.

0: Reden. Roosendaal Centraal.
1: Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

van de studio. Dat waren de Eurythmics met Sweet Dreams. En er staat er nog tussen haakjes bij Are Made of This. En hiervoor nog Kygo, Khalid, Griffin. En dat heette Save My Love. Ja, natuurlijk. Ja, morgen. Morgen is het... morgen is het de eerste Pinksterdag. En morgen kunnen kinderen alles leren over wilde bijen tijdens een...

bij, metselbij en andere bestuivers. Rondom het bezoekerscentrum wordt gekeken hoe bijen nesten bouwen en nectar verzamelen. Ook ontdekken kinderen welke planten het populairst zijn bij de bijen en hoe mensen deze insecten kunnen helpen. De activiteit die is bedoeld voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar. Kaartjes die zijn vooraf online te bestellen via de website van Oer. Oer wilde bij dus dat morgen, eerste Pinksterdag, een heel leuke activiteit bij het bezoekerscentrum Veluwezoom voor de kindertjes allemaal. Dus ga er maar lekker heen als je toch niks te doen hebt. Ja, dat zijn toch wel die grootste vrienden tegenwoordig, hè? De bijtjes. De bloempjes en de bijtjes. 12 to 12, Somberg, die komt er zo meteen aan. En nu Colby Calais met Bubbly.

0: 12 to 12. Wel een geweldig nummer, toch? Hè? En hiervoor nog Colby Calais met Bubbly. Dan heb ik nog voor jou Starly, Call on Me. Maar we laten eerst Jan even wat vertellen over het weer. Studio
1: Regen. Goedemiddag. Jan van Gelderen met het weer voor Reden en Roosendaal. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon. Komende nacht is het helder en daalt de temperatuur uiteindelijk naar 12 graden. Tijdens de Pinksterdagen blijft het zonnig, droog en zomers. Morgen wordt het 25 graden. Pinkstermaandag kan het weer 28 graden worden. Dinsdag volgt nog een zomerse dag. De dagen daarna is het minder warm, maar het blijft zonnig. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
2: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

0: 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Er zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olieinstallaties. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Door een actie van Extinction Rebellion lag het treinverkeer rondom Utrecht centraal vanmiddag plat. De activisten wilden hiermee aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Al snel werden ze van het spoor gehaald. Maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden. De andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog, dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: ZFM. Dit is Studio Heden. 7 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft vanmiddag in totaal 27 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na hun blokkade van het spoor op Utrecht Centraal. Ze stapten aan het begin van de middag het spoor op om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. Na een half uur werden alle activisten door de politie van het spoor gehaald en aangehouden. Het treinverkeer lag zo'n 2 uur stil. De spoorblokkade was verboden door de burgemeester van Utrecht, het OM en de politie. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Bertram, noemt de actie heel kwalijk. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïense media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïense Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft de Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olieinstallaties. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. Het protest was georganiseerd door oppositiepartijen. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. In een schuur in Winschoten in Groningen heeft de politie 40 dode dieren gevonden. Het ging om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. In de schuur waren ook nog 160 levende dieren die onder slechte omstandigheden werden gehouden. Het weer een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. De heenwedstrijd werd woensdag met 2-1 gewonnen door Volendam. Willem II won vanavond de return met 2-1 en dus werd er verlengd. Maar omdat de wedstrijd toen nog niet was beslist, kwamen er penalties. En die werden gewonnen door Willem II. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olieinstallaties. In totaal zijn vanmiddag 27 actievoerders van Extinction Rebellion opgepakt voor het blokkeren van het spoor op Utrecht Centraal. De activisten wilden met hun actie aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Ze werden al snel van het spoor gehaald, maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. De Israëlische minister van Veiligheid Ben-Gvir is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit van de Franse regering volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke praktijken niet accepteert. Het weer, een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. En dan is het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië wordt opnieuw massaal gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. Tienduizenden Serviërs demonstreren in hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hebben opgeroepen tot het protest. Er waren vaker grote demonstraties in Servië. De eerste was anderhalf jaar geleden. Aanleiding was toen het instorten van een nieuw dak van een treinstation waarbij 16 mensen omkwamen. Demonstranten zien dat incident als een gevolg van corruptie van de regering Vučić. De afgelopen dag hebben Rusland en Oekraïne elkaar opnieuw bestookt met grootschalige drone-aanvallen. Die waren ook gericht op hun olie-industrieën. Bij zowel Russische als Oekraïnse oliecomplexen is brand uitgebroken en schade ontstaan. Bij de drone-aanvallen vielen ook doden. In Oekraïne zijn zeker 5 mensen omgekomen. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. Het weer vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.

nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet zijn voor een langdurige deal. Met de verklaring zou worden afgesproken dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld over details, zoals het openen van de Straat van Hormuz. President Trump zegt dat hij het meest recente voorstel van Iran bestudeert. Dat is opgesteld door bemiddelaar Pakistan. Trump neemt daar mogelijk dit weekend nog een beslissing over. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esmee Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt op Truth Social dat onder meer de straat van Hormuz weer opengaat. Maar wat dit precies betekent is niet bekend. In de verklaring die nu in de maak is zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Giselle Pellicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pellicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Munju kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Munju de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

simple as sound, four letters. Whatever it was, I'm over it now.

0: feeling me?
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Eden. 12 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn vrouw. Ze koos er, geïnspireerd door Gisèle Pelicot, voor om publiekelijk te spreken over wat haar is overkomen. De vrouw kreeg niet alleen te maken met seksueel geweld, maar moest ook onder druk van haar man seks hebben met honderden andere mannen. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esme Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Washington zijn schoten gehoord in de buurt van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media is het gebouw in lockdown. De schoten zouden zijn gelost op straat, net buiten het terrein. Wie er heeft geschoten en waarom is niet bekend. Ook is onduidelijk of er iets of iemand is geraakt. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gisterenmiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het werd extra druk aan de Britse kant vanwege een nationale vrije dag. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is er kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: 2 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond, ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein, bij een checkpoint op een kruispunt. De verdachte is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend waarom diegene het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. Journalisten in de tuin moesten binnen dekking zoeken. Volgens de autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen.